0: mijn mooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn mooi.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Muziek.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Van mijn pakken, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf,
1: binnen aan mij, duf, duf, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: in die lijnen.
1: Die jou stasie top 40 wordt met trots geword door Q4 Garage Labelweg Stikland. Tijd voor jou top 40 gunsteling liedjes op jou stasie.